Kuti, even de vissen van famese Fela Kuti, man Black Thoughts, African Dreams am Remix en als next time New Order. Die typisch britische band van Manchester met hun absolute klassieker Temptation. Dat dan was een film Trainspotter.

like me fantastische gelle wavy sound van de band Day Wave and Black Pumas met Mrs. Postman. Den tiet ons on welkom uit met een lokale muziek voor Sly and the Family Stone en dat heeft met een van de beste stukken ever geschreven. I wanna take you higher, baby.